0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noor Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was netjes sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Aan

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is geworden.

0: gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timon Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
1: Ik kom elk jaar hier naartoe. Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets. En dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
2: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op het culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
5: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
2: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclame.

0: reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten.

0: na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velsen, Menté Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noor Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. De Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Dit geluid. Dit geluid.

0: Welkom luisteraars op deze 27e juli van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. En ja, we staan hier met z'n drieën. En u denkt met z'n drieën, Ab doet de techniek. Heeft een klein beetje last van zijn stem, daarom open ik. We hebben Rina, die heeft iets met Sven, maar daarover straks meer. Ja. En voor de rest hebben we gewoon het bekende programma met de volgende onderdelen.
1: De volgende onderdelen. We gaan zo dadelijk naar de nieuwe wijkschijf. Ik ga nog niet verklappen wat dat is. Alhoewel, dat hebben jullie gisteren ook al verteld.
0: Jawel.
1: Dus kan ik net zo goed zeggen dat het Monique Smit is met Niet naar huis. Dan gaan we naar het weerbericht. We hebben een instrumentaaltje. We hebben uw verzoekplaten, als u maar gaat bellen. Rondje Holland. Nou, dat staat alvast vast. Maar bellen kunt u doen op 085 2020 300.
0: Ja, en voor de rest hebben we natuurlijk gewoon gezellige muziek. Helemaal samengesteld door Rina en door Ab. Hè,
1: want, ja. Zeker.
0: Maar goed, dat komt allemaal door Sven. Maar daarover straks meer. Ik ga u heel nieuwsgierig
1: Jij hebt wat met Sven.
0: Ik heb iets met Sven. We gaan natuurlijk ook het regionieuws bekijken. En voor de rest, nou ja, jij zei het al. De wijkschijf, daar gaan we meestal mee beginnen. En maakt u zich daarna op voor een tropisch weerbericht. Laat ik dat maar even zeggen. Welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Tina Haver in de ochtendmix.
1: Nou, Rob had het al een klein beetje verklapt natuurlijk. Het wordt vandaag een warme zomerdag met veel zonneschijn. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 27 graden in de kustprovincies. Wie van het zonnige weer gaat genieten, doet er verstandig aan om zich in te smeren. Ja, dat is altijd zo, hè. Tussen 12 en 3 wordt de zonkracht 6 bereikt en dan kun je in 15 tot 25 minuten verbranden. Nou, dan hebben we de rest van de week hier ook staan, maar die ga ik gewoon even een beetje samenvatten, want morgen dan behandelen we wel weer het weer van woensdag. Maar morgen wordt het sowieso een tropische dag met 30 tot 34 graden. Donderdag nog een hete zomerdag met dan 29 graden, dus ietsje minder. Vrijdag stroomt er tijdelijk minder warme lucht vanuit het westen over het land, waardoor het 25 tot 28 graden wordt. Zaterdag de barbecue kan gewoon blijven staan. Is het vergelijkbaar weer als op vrijdag? En de dagen daarna lijkt een warme luchtsoort weer terug te keren, maar er is nog veel onzeker. Vooral de zuidoostelijke regio van Nederland maakt dan kans op een aantal tropische dagen van 30 graden of meer. Wat het aan de kust wordt, weet ik niet. Maar van mij mag het een klein beetje minder.
2: Ja, wat trek jij aan met tropische dagen trouwens?
1: Ja, wat ik aantrek, mijn horloge.
2: Ach, oh ja, okay.
1: Ja, vind okay. Ik wel meer dan genoeg.
2: Ja, goed. We gaan weer de hitte tegemoet natuurlijk. Ja. En even een verkeersinformatie. Het staat op dit moment op de A9. We kijken even naar buiten.
1: Ja.
2: Muur vast richting.
1: Echt. Nou,
3: maar wat is nou dat verhaal met Sven?
2: Ja, vertel eens even. Want mensen die denken natuurlijk van Ab en Rina en Rob. Wat is er aan de hand? Er was een beetje paniek.
1: Gisteren. Ja, nou, paniek. Mijn auto begon een beetje op te lopen. De temperatuur van de motor, laat ik het zo zeggen. En als je niet uitkijkt, kan je dus gewoon je motor helemaal naar de knoppen gaan. Voordat dat gebeurde, dacht ik op aanraden van Ab, want ik had daar zelf nog niet over nagedacht, van, oh, ik kan de ANWB bellen. Dus ik vanochtend de ANWB gebeld. Nou, dat duurde tot 3 uur ongeveer nadat ik gebeld had. Maar wat schetst mijn verbazing, 5 minuten daarna belt er een man die zegt, hallo, ik ben Sven van de ANWB. En ik zeg, hey, jou moet ik precies hebben. Nou, die heeft mijn auto weer zo ver gefixt met het toevoegen van koelvloeistof en dergelijke.
2: Dat was alles?
1: Ja, dat is al alles eigenlijk geweest. Dat hij het nu weer heerlijk doet.
2: Oké.
1: Okay. Goed rijdt. Dankzij Sven, waar ik verder niks mee heb, die kommeklein zou zijn. Maar het was een aardige man. Hij heeft ook nog even mijn bandenspanning gedaan.
2: En wij hebben een prima communicatie. Jij gaf het gisteren al aan me door. Dus ik denk, ik ga vroeg mijn bed uit. En als jij niet kan, dan ben ik er. Ja. En nu zijn we gewoon met z'n drieën.
1: Ja, want ik kon
2: gezellig.
1: Wel.
2: Ja, nou, helemaal leuk, toch? We gaan naar de instrumentale toe. En ik heb begrepen dat Hit en Miss is of zo. Van John Barry 7. Waarschijnlijk een titel die me niks zegt. Maar als ik het hoor, zeg ik, oh, dat.
1: Weet ik wel zeker. Instrumentale.

0: je in de ochtendmix.
1: Ja, en als regiozender worden we steeds meer een drie-eenheid. Want behalve Eimond 360 TV, Eimond 360 Radio, waar u nu naar luistert, hebben we ook Eimond360.nl. En dat is onze website. En daar kunt u het nieuwste nieuws vinden uit Velsen, Heemskerk, Beverwijk, leuke columns en de agenda en noem maar op. En zo hebben we bijvoorbeeld een bericht uit Velsen van onze collega Stefan de Beest. Dierenasielen zien aantal kittens verdubbelen. Er zijn dringend pleeggezinnen nodig. Dierenasielen in de regio worden overspoeld met zwangere katten. Door het geboorteseizoen is de instroom de afgelopen weken flink toegenomen. Bij dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden is het aantal binnengebrachte kittens zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De opvang doet daarom een dringend oproep aan mensen die tijdelijk een nestje willen opvangen. Voor Marleen Welberger van Kerbet is het een mysterie waarom er dit jaar zoveel zwangere katten worden binnengebracht. We zien het in het hele land, niet alleen in onze regio, vertelt ze. Waarom de aantallen dit jaar zo hoog zijn, durft ze niet te zeggen. Het blijft een mysterie. In de kattenopvang is het ondertussen een drukte van belang. Zo ook bij kat Venkel. Toen ze hier binnenkwam, toen was ze net aan het bevallen, vertelt Welberger. Twee kittens die waren al geboren, maar die waren onderkoeld en die moesten we voortdurend warm houden, terwijl Venkel nog bezig was met de geboorte van de andere kittens. Om alle kittens goed te kunnen verzorgen is het asiel dringend op zoek naar pleeggezinnen. Volgens Welbergen is dat niet zo eenvoudig. Je moet voldoende tijd hebben om voor de kittens te zorgen en het liefst geen andere huisdieren in huis hebben, legt ze uit. Dat is vooral voor een moederpoes vaak rustiger, omdat namelijk niet alle moederpoesen andere dieren in hun omgeving accepteren. Het betekent niet dat mensen met huisdieren geen pleeggezin kunnen worden. Wel is het belangrijk dat er een aparte kamer beschikbaar is voor de moederpoes en haar kittens. En ook moeten de eigen huisdieren gewend zijn aan katten. Daarnaast is het lastig als je een fulltime baan hebt, omdat de kittens veel aandacht en verzorging nodig hebben. Ondanks die voorwaarden hoopt Welbergen dat meer mensen zich aanmelden. Het is ontzettend mooi om te doen. En die kittens zijn heel lief. En ze hebben echt wel onze hulp hard nodig. Mensen die interesse hebben om pleeggezin te worden voor katten of voor kittens, die kunnen zich aanmelden bij dierenopvangcentrum Kerbet. Na een kennismaking en uitleg over de verzorging wordt gekeken of de situatie geschikt is. En meer informatie over het aanmelden als pleeggezin is te vinden via de website van het dierenopvangcentrum. En uiteraard kunt u het gewoon intikken. Kerbet dierenopvangcentrum IJmuiden. En dan komt u vanzelf bij dat e-mailadres terecht.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, dat mag u altijd om 10:30 verwachten. Het is op dit moment 10:58, dus we zijn hartstikke mooi op tijd. U kan gaan luisteren zo dadelijk in het rondje Hollands naar Tom en Dick met Bloody Mary, Leo den Hop met Antoinette en Toon Hermans die sluiterij met Kille, Kille, Kille.
0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Het was het rondje Hollands. Als laatste hoorde u natuurlijk Kiele Kiele van Toon Hermans. Volgens mij heette dat nummer Helene, maar ik weet het niet. Ik heb niet goed op de tekst geluisterd, gelet, moet ik je heel eerlijk zeggen. Antoinette daarvoor met Leo den Hop en Bloody Mary van Tom en Dick. Die stonden we met z'n drieën allemaal uitgebreid mee te zingen. Want het is allemaal uit onze tienertijd zo'n beetje, hè? Tijd van Veronica.
1: Ja, ja, is kort geleden hoor, voor ons alle drie.
0: Ja.
1: U kunt nog steeds plaatjes aanvragen als u denkt van, nou, dat lijkt me leuk. Ik wil een keer wat horen van de Bintangs. Of van, ik wil een keer wat horen van Charles Aznavour of zo. Dat kan allemaal. En dan kunt u een nummer draaien. En dat luidt, Rina?
0: 085 en dan 2020 300.

0: En dat was...
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, Lulu die heeft ook de regio wel eens bezocht met een concert. Ja, leuk mens. Goed, we gaan even naar, met Rina in gesprek. Want jij komt uit IJmuiden vandaan. Ja. En ik hoorde, of ik las eigenlijk, dat er een bus vanuit Den Helder vol met deelnemers voor de strandvierdaagse richting Hoek van Holland is gegaan. Die gaan vandaag lopen van Hoek van Holland naar Wassenaar. En dan morgen dan gaan ze naar IJmuiden. Heb je daar ook wel eens wat van gehoord? Dat je die mensen hebt zien lopen?
3: Ja,
2: of worden
3: ja,
2: die opgevangen
3: zeker,
2: in hotels? Of het, hoe,
3: wat... Nou ja, nee, volgens mij niet. Of je kunt daarvoor kiezen. Dat weet ik niet helemaal. Er zijn ook mensen die gewoon kamperen op strand.
2: Oh, dat mag.
3: Maar ik kom van de Kanaaldijk in IJmuiden. En dan zag je ze ieder jaar voorbij lopen. Ja, hele hordes. Dat je dacht van... Oké, zo kun je ook je vakantie doorbrengen natuurlijk.
2: Ja, leuk natuurlijk.
3: Ja, ja, maar ik vond het leuker om naar te kijken dan om mee te doen. Zeg maar.
2: De organisatie die komt vandaag wel bij elkaar. Want die zijn natuurlijk ook enorm op de hoogte van de temperaturen die er morgen gaan komen.
3: Ja, dat nou kan nog wel eens een probleem zijn.
2: Nou is het zo dat ze even gaan bekijken of er wind vanaf zee... maar ja, ze zeiden de wind komt vanuit het land... dus het zal op het strand ook wel erg heet zijn. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk krijgen we vandaag nog wel te horen... of de route eventueel wordt ingekort morgen. Maar als u denkt, het lijkt me leuk om die mensen van de wandelvierdaagse... te begroeten en toe te juichen in IJmuiden... dan kunt u dat gaan doen. Morgen dan lopen ze lang.
3: En dat is meestal ook een beetje aan de buitenkant van IJmuiden. Dus dan heb ik het over Kanaaldijk, maar dan ook Stationsweg. Weet je, alles wat een beetje langs het water loopt, daar die kant uit.
2: En hoe komen ze nou eigenlijk, want dan moeten ze weer verder vanaf Wijkenzee. Hè, dat is dan donderdag. Dan moeten ze toch het Noordzeekanaal over? Of gaan ze met de pont?
3: Ik denk met de pont.
2: Ja, want de Velse Tunnel is...
3: maar je mag ook niet lopen door de Velse Tunnel.
2: Nee, dat mag ook niet.
3: Nee, ik denk Velse, door de Velse of over de Velse Pont.
2: Over
3: de Velse Pont, ja.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

In mijn gedachten was het altijd een hele grote, zware vrouw met een heel dun, klein mannetje ernaast. Zie je ook wel vaak, hoor. En zij heette Shirley en die man heette dan waarschijnlijk Company, want het nummer heette Shirley & Company. En samen zongen zij Shame on You. Als ik even kijk op de klok, dan zie ik dat het bijna 7 minuten voor 11 uur is. En dat betekent dat we opgaan naar nieuws en reclame. En wij zijn natuurlijk straks in het tweede uur weer bij u terug, even na 11 uur. Maar we gaan eruit met Wilson Pickett onder andere en In the Midnight Hour. We'll be right back.

Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties.

0: Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kosten 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Dit geluid. Dit geluid.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendmix op deze dinsdag, de 28e juli van het jaar 2026. We zijn begonnen met The Surges en Don't Throw Your Love Away uit 1964. En hadden we ook nog Lia Velasco met 505. En dat kwam ook ergens uit de jaren 70, denk ik. 76, daar kwam het uit vandaan. We hebben nog een aantal zaken af te handelen in dit tweede uur. Rina, zoals daar bijvoorbeeld zijn de jarigen.
1: De jarigen, natuurlijk, die vandaag op 28 juli, sorry, hun verjaardag vieren.
0: Ja.
1: We hebben nog wat dingen die zich afspeelden op 28 juli. En dat gaat zelfs tot voor Christus.
0: Zo.
1: Dus, ja, we pakken meteen alle 2000 jaar bij elkaar.
0: Hebben jouw keus nog?
1: Mijn keus komt zo dadelijk nog aan de beurt. En we hebben de verzoekjes. Die mogen mensen mogen nog steeds bellen. We hebben er ondertussen eentje liggen, maar er mag er nog eentje bij. En nog twee en drie en vier ook. Op 085 20 20 300.
0: Ja, en voor de rest hebben we gewoon lekkere muziek. Zoals daar bijvoorbeeld zijn Broken Wings van Mr.

0: Een hit van alweer heel veel jaar geleden. Mr. Mister en Broken Wings. En Rob heeft net het telefoonnummer genoemd voor de verzoekjes. Maar mocht u nou net op dat moment het kopje eventjes naar de keuken aan het brengen zijn geweest, of er werd even aangebeld en u moest de voordeur open doen, dan kan u dat zomaar gemist hebben. Dus ik noem hem nog een keertje. 085 20 20 300. Rob zit bij de telefoon met lege verzoekjes. En die mogen allemaal nog gevuld gaan worden voor 12 uur. Hè?
1: Geen probleem.
0: Ja, 085 20 20 300.
1: Nou, wie niet mag bellen nu vandaag, want die heeft al gebeld,
0: is Hans Visser. Ja. Nee, Hans, nee, maar dat doet hij ook niet. Hè? Hij weet, als hij één keer een verzoekje heeft gehad, dan wacht hij weer tot morgen. Maar Hans, die was in de tuin aan het rommelen en die moest opeens denken aan de Dave Clark 5. Nou, dat heb ik nooit, maar ik heb ook geen tuin, dus dan kan ik ook niet aan de Dave Clark 5 denken natuurlijk.
1: Ik rommel ook wel eens in de tuin, maar dat denk ik ook niet.
0: Denk je ook niet aan de Dave Clark 5? Nee. Nou, misschien na het horen van dit nummer wel.
1: Misschien wel,
0: want als het nummer is wat ik denk, dan is het een heel mooi nummer. Want speciaal voor Hans draaien we van de Dave Clark 5, dus Because.
2: Het is weer tijd voor een

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en natuurlijk gaan we eerst onze eigen artiesten van harte feliciteren. En wanneer, wie zijn dat dan? Nou, dat bent u als luisteraar van Eimond 360. Als u vandaag weer een jaartje ouder bent geworden, dan wensen wij u een hele fijne dag en uiteraard een heel goed nieuw levensjaar. Maak er een mooie dag van. Maar wie zijn nou de bekenden die jarig zijn? Noah Swan, de Nederlandse actrice en zangeres, die wordt vandaag 21 jaar. Nou, Noah, gefeliciteerd. Dan hebben we Samantha de Jong.
2: Ik doe nou een beetje mijn lipjes vooruit zo. Want ik denk, wie is nou Samantha de Jong?
1: Dat is een Nederlandse mediapersoonlijkheid, ook wel bekend als Barbie. Samantha die is geboren vandaag dus. Nou ja, niet vandaag dat ze geboren is, maar op deze dag. En ze wordt vandaag 37 jaar oud. Klaas van der Eerde, Nederlands cabaretier en televisiepresentator, die mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. En dan hebben we Jim Davis. En dat zegt u misschien niks, maar misschien leest u hem wel elke dag in de krant. Want het is namelijk een Amerikaanse stripacteur. En hij is onder andere bekend van Garfield, die kat. Jim is geboren in 1945 en dat betekent dat hij vandaag 81 jaar wordt. En dan gaan we naar muziek, want we gaan naar Monique van de Ven. En dan denkt u misschien Monique van de Ven? Nou, die heeft toch geen plaat gemaakt? Jawel, nou ja. Ze is Nederlandse actrice. Ze wordt vandaag 74 jaar oud. En misschien is ze wel het allermeest bekend door rollen als Keetje Tippel of nog meer van die series. Maar vooral natuurlijk naast Rutger Hauer ja, met Turks Fruit. En het orkest van Rogier van Otterlo en Toets Tielemans die maakte toen de openingstune van deze film. En die klonk als volgt.

0: ochtendmix.
1: Ja, iets eerder dan gewend, maar dat geeft helemaal niks, want we moeten nog heel veel andere dingen doen, waaronder uw verzoekjes natuurlijk noteren op 085-2020-300. Dus daarom gaan we nu met het rondje Duits beginnen. We beginnen met Freddy Breck en Rote Rozen uit 1973 alweer. De Münchener Freiheit zingt Tausendmal Du uit 1985. En Roland Kaiser die sluit dit rijtje van drie met Santa Maria, een grote hit uit 1979.

0: In de tijd dat dit een grote hit was, mocht ik bij de Ruas ziekenomroep draaien. Ik zal deze wat gedraaid hebben op verzoek van patiënten uit het ziekenhuis. Ja, inderdaad. En daarvoor de Münchener Vrijheid en Tausendmaal Du. En Rote Rozen, die werden u aangeboden door Freddy Breck.
1: Ja, en dan gaan wij terug in de tijd zo met de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben gisteren de hoogste nieuwe binnenkomen gedraaid, Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Maar ook een hele grote hit was Eddie Howell met The Man from Manhattan. En dan moet ik erbij zeggen, die Eddie Howell, die had in die tijd, 50 jaar geleden, iets met Freddie Mercury van Queen.
0: Oh ja?
1: En ja, met iets snap je wel, denk ik.
0: Ja,
1: met,
0: ja.
1: Ja. En toen zei Freddie Mercury van, jij hebt een mooie zangstem. En misschien dat je eens een leuke plaat kunt gaan maken. En nou, dat hebben ze dan inderdaad gedaan. Ik leg even een luisteraar ernaast. Luisteraar, ik kom zo bij u. En toen heeft die Freddie Mercury en die gitarist van Queen, Brian May en zo, die hebben toen een nummer gemaakt, The Man from Manhattan. En je hoort daar de Queen-sound in.
0: Ik ga heel erg opletten.
1: Meer platen heeft hij geloof ik niet gemaakt, die Eddie Howell. Was echt,
0: welke plaats kwam hij binnen op de top 40?
1: Hij kwam binnen op nummer 18. Ja, ik heb een bepaalde bril op, ik weet het niet op. Maar, ja. En daarna gaan we jouw keus draaien.
0: Ja, gaan we ook nog even doen. Country, want dat vind ik gewoon weer even leuk op dit moment. En dan de man die ik altijd een hele mooie stem vond hebben. Hij leeft niet meer, maar goed, hij is ook best wel redelijk oud geworden. Dat is Don Williams. Die zingt altijd verhalend. Of hij verhaalt zingend. Ik weet niet hoe je dat zegt. Dus wij gaan straks luisteren naar, op verzoek van mij, naar een nummer uit 1975. You're My Best Friend.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Ja, en dat was dan de keus van Rina Haver. We gaan naar twee verzoekjes. Nicolaas heeft gebeld. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt Frankie van Sister Sledge. En dan hebben we Toon Minnebo, die heeft ook gebeld. En die vraagt 4 zomers lang aan. Oh, zeg ik tegen Toon, van Connie van der Bos. Nee, niet van Connie van der Bos, maar van Dirk Meeldijk. Voor Lydia en voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix.
1: Het is weer tijd voor een verzoek.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En dan hebben we het natuurlijk over 28 juli, maar dan door de jaren heen. Dus die 28e juli ga ik er niet elke keer bij zeggen. Behalve bij de spreuk, want we hebben natuurlijk weer een heilige die ooit een spreuk heeft bedacht. En dit was volgens mij een heilige met een heel slecht rijmwoordenboek. Want hij luidt als volgt. Het is de dag van de heilige Victor. En de spreuk luidt: als het regent op Sint Victor, de oost brengt op geen lor. Nou, daar kunt u het weer mee doen. Dan gaan we naar 1896. In de Amerikaanse staat Florida wordt de gemeente Miami gevormd. Het dorpje Miami had toen 260 inwoners. En nu wonen er zo'n 2 miljoen. 1914. Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië. Aanleiding was de aanslag op de Oostenrijkse aartshertog. Moeilijk woord. Ferdinand in Servië.
2: Zo'n heel dramatische gebeurtenis.
1: Ja, nou, misschien raak ik daar wel helemaal
2: geëmotioneerd.
1: Ja. Dat was een maand eerder. En Oostenrijk, Hongarije en Servië die raken in een hevig conflict verwikkeld. En als de twee landen er met praten niet uitkomen, natuurlijk, dan verklaart Oostenrijk, Hongarije, Servië de oorlog. En dat was het begin van de Eerste Wereldoorlog. In 1928 verricht prins Hendrik de officiële opening van de Olympische Spelen in Amsterdam. Hij vervangt koningin Wilhelmina, die niet wilde of niet kon komen, staat hier. 1200 zangers zingen in het gloednieuwe Olympisch Stadion Wildheden nu treden, uit Valerius' gedenkklank. Er klinken kanonschoten en honderden duiven worden losgelaten. Ruim 3000 deelnemers trekken tijdens het landendefilé langs de tribunes. De Nederlandse ploeg komt als laatste het stadion binnen. En voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen wordt het Olympisch vuur aangestoken in het Olympisch Stadion. En Rob, dan mag jij raden wie die vlag, die vlam aanstak.
2: Johnny Weissman.
1: Nou, laten we het gasbedrijf nemen.
2: Oh.
1: Ja, die hebben de vlam aangestoken. De Radio Oranje in 1940, die begint zijn uitzendingen met de stem van strijdend Nederland. Het was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma duurde een kwartier en werd om 9:00 s'avonds uitgezonden door de Olympische Service van de BBC in Londen. Koningin Wilhelmina sprak tientallen keren het Nederlandse volk toe in het programma. De eerste uitzending was helemaal gevuld door de koningin. Luisteren naar Radio Oranje was trouwens door de Duitsers helemaal verboden. 1944 was een bloedhete dag in Washington. In kranten staan foto's van mensen die op de stoep van het Capitool een eitje aan het bakken zijn.
2: Oh.
1: Ja. 1995. De Indonesische president Suharto verleent gratie aan deelnemers van de coup in 1965. Drie mannen worden vrijgelaten, die zijn hoogbejaard en hebben maar liefst 30 jaar in de cel gezeten. De Nederlandse Olympische ploeg heeft voor het eerst in Atlanta in 1996 een gouden medaille veroverd. Bij de roeifinales wisten de mannen Holland 8, de Duitse 8 te kloppen. Die zilver haalde trouwens, ja, als je tweede wordt. De Russen wonnen de bronzen plak en de Nederlandse vrouwen 8 stelden teleur en finishten als 6e en laatste. De overwinning van de mannen Holland 8 wordt overigens beschouwd als de beste Nederlandse roeiprestatie in 100 jaar moderne Olympische Spelen. Ook de eerste zilveren medaille voor Nederland werd zondag veroverd. De roeiers Pepijn Aardewijn en Maarten van der Linden finishten bij de lichte dubbel 2 achter de Zwitsers, die beslag legden op het goud. En dan gaan we eventjes kijken nog even terug naar 1939, want Judy Garland die zong een van de beroemdste liedjes uit de 20e eeuw. Het nummer Over the Rainbow kwam uit de film The Wizard of Oz en natuurlijk gaan wij dat nu draaien.
2: En wij gaan gelijk afscheid nemen en ruimte maken voor Ruud en Angela met Eindeloos IJmond. Morgen dan is er weer een nieuwe ochtendmix. Kom je dan weer, Ina?
1: Ik kom weer.
2: Ach, gezellig.
1: Ja.
2: Dank voor het luisteren en tot morgen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatie.

0: trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden.
3: Tot comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, daar hebben we dan weer. Nou, één flop. Even kijken waar Angela zit.
1: Ja, ik zit hier.
0: Oké. Okay. Ja, ik kan beter daar gaan zitten. Makkelijker. Maar goed, maakt niet uit. En wat problematisch opening. Maar we zijn er in ieder geval. En maar eens even kijken of alles gaat werken zoals het werken moet.
1: Ja.
0: In ieder geval, nou ja, we zijn er. En dat is het belangrijkste van alles.
1: Ja. We zijn er weer.

0: En alles weer even organiseren. Het is weer even wennen. Na een paar weken stilte. Maar goed, we zijn er weer. En we hebben de vaste onderdelen. Voor zover alles gaat lukken, hebben we...
1: Heus wel.
0: Ja, denk je
1: van? Ah, jawel.
0: Jij denkt dat het wel gaat lukken allemaal?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, als jij daar vertrouwen in hebt, dan heb ik het over. Ab, nog eventjes bedankt aan Ab voor de technische assistentie even. En natuurlijk aan Rob en Rina voor de vreselijk gezellige ochtendmix. Altijd een lekker leuk programma om naar te luisteren. Goed, wij gaan het ook weer proberen een beetje gezellig te maken. En we beginnen vandaag met niemand minder dan...
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.
0: En toen was ik... Nou, het is allemaal weer even wennen, hoor. Maar ik was even mijn dingetje kwijt. Nou, daar komt-ie.

0: Dat was natuurlijk heerlijk om naar te luisteren. Pink Floyd met Comfortably Numb. Uit de wol, hè? Komt het uit.
1: Ja.
0: Vertel.
1: De artiest in het licht is vandaag Richard Wright. En dat was de toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd.
0: Oké. Okay.
1: Die is vandaag jarig. Dan zei het dat hij in 2008 al overleden is. Dus.
0: Oh.
1: Maar dit is zijn geboortedag.
0: Dit is zijn geboortedag.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook een feestje waard. Dan hebben ze in ieder geval met de band in heaven een feestje en taart vandaag. Toch?
1: Nou, ja.
0: Zo is dat. Goed, we gaan lekker door. En ondertussen, even kijken weer aan alles wennen. En we gaan door met QB.

Ja, een van de oude liedjes van de heer Cuby en met zijn band The Blizzard. Volgens mij kwam dit van de eerste LP af, van Desolation heette die. En dat was, zoiets 67, 68, zoiets. Kikketje in het keeltje, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Goed, we gaan door met Billy Joel.

0: Een van de allereerste grote hits van Billy Joel in Nederland. Just the way you are. En daar zouden er nog velen zouden er nog volgen. Dat kun je wel vanuit gaan. Even kijken. Ja, nou, we doen nog één plaatje en dan gaan we eventjes naar het nieuws. Want dat moeten we natuurlijk ook bijhouden. De regionale dingen.
1: Dus, zeker.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Dizzy Mads Band, pas wel bij dit weer. Let's go to the beach.

0: ze het weerbericht mogen geloven, dan kun je dat wel doen. Het schijnt morgen lekker warm te worden. Het zeewater schijnt ook warmer te zijn dan ooit, heb ik begrepen.
1: Nou, het is gewoon warm.
0: Ja, maar warmer dan het ooit geweest is, zeggen ze. Ja. Maar als ik lieg, dan...
1: Ja, liggen we in commissie.
0: Zo is dat. Zo is dat. Daar gaan we vanuit. We gaan zonder jingle maar even, want ik zeg het, al mijn instellingen die ik ooit gemaakt heb, die zijn weg. Dus ik kan gewoon even niks doen nu wat dat betreft. Maar dat geeft niet. We blijven lachen.
1: Nee, we gaan gewoon het programma door.
0: Nieuws.
1: Ja. Goed. Dierenasielen in de regio worden overspoeld met zware katten. Door het geboorteseizoen is de instroom de afgelopen weken flink toegenomen. Bij dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden is het aantal binnengebrachte kittens zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De opvang doet daarom een dringende oproep aan mensen die tijdelijk een nestje willen opvangen. Voor Marleen Welbergen van het Kerbert dierenopvang is het een mysterie waarom er dit jaar zoveel zwangere katten worden binnengebracht. In de kattenopvang is het ondertussen een drukte van belang. Om alle kittens goed te kunnen verzorgen is het asiel dringend op zoek naar pleeggezinnen. Mensen die interesse hebben om pleeggezin te worden voor katten kunnen zich aanmelden bij dierenopvangcentrum Kerbert. Na een kennismaking en uitleg over de verzorging wordt gekeken of de situatie geschikt is. Meer informatie over het aanmelden als pleeggezin is te vinden op de website van het dierenopvangcentrum Kerbert. Geluidsoverlast is al jarenlang een terugkerend probleem in Wijk aan Zee. Met het pilotproject Laat Je Horen willen overheid, gezondheidsinstanties en Tata Steel beter inzicht krijgen in hoe bewoners die geluidsoverlast ervaren. Laat Je Horen is een samenwerking tussen de gemeente Beverwijk, de GGD Kennemerland en de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied plus Tata Steel. Op verschillende locaties in en rond Wijk aan Zee meten geluidsmeters dag en nacht het omgevingsgeluid. Ook inwoners kunnen hun ervaringen delen door meldingen te doen, vragenlijsten in te vullen en mee te doen aan een geluidswandeling. Het project is opgezet vanwege de aanhoudende geluidsoverlast in de gemeente Beverwijk, waaronder door industriële activiteiten van Tata Steel. Deze overlast leidt tot veel meldingen en een groeiende behoefte aan beter inzicht in zowel geluidsniveaus als ervaren hinder. Aldus een woordvoerster van de gemeente Beverwijk. Boeren hebben gisteren op meerdere locaties in Nederland actie gevoerd uit protest tegen de ingrijpende stikstofplannen van het kabinet. De demonstranten eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt en dat agrarische bedrijven hun bestaande vergunningen behouden. In de middag verzamelden boeren zich met tientallen trekkers langs verschillende snelwegen. Ze vonden acties plaats bij de Merwedebrug aan de A27... de Moerdijkbrug aan de A16... een viaduct boven de A7 bij Weidewormer en langs de A2 tussen Vianen en Nieuwegein. In de avonduren kwamen daar in tal van plaatsen en door het hele land nog acties bij. De organisatoren kozen bewust voor om de trekkers naast de wegen te plaatsen, zodat het overig verkeer zo min mogelijk hinder zou ondervinden. De protesten werden onder meer georganiseerd door Agractie en Farmers Defence Force. De boerenorganisaties laten weten dat verdere demonstraties niet zijn uitgesloten als het kabinet geen gehoor geeft aan hun eisen. Eerder werd al een landelijke demonstratie aangekondigd voor 14 augustus in Den Bosch. Ook op 15 september, tijdens Prinsjesdag, staan nieuwe protestacties gepland. Volgens de organisatoren zijn alle protesten die gisteren plaatsvonden rustig en ordelijk verlopen. Broekpolder en Westertuinen worden onder starters in de regio steeds vaker in één adem genoemd. En dat is niet toevallig. Beide wijken zijn overzichtelijk opgezet, hebben scholen binnen fietsafstand en een prijsniveau dat voor een eerste koop nog te overzien is. Zeker vergeleken met wat diezelfde vierkante meters een paar treinstations verderop kosten. Het grote verschil tussen starters die snel raakschieten en starters die keer op keer misgrijpen zit zelden in de wijk die ze kiezen. Het zit in de voorbereiding. Wie pas na het vinden van een leuk huis gaat uitzoeken wat de bank wil financieren, verliest kostbare dagen in een markt waar een woning soms binnen een week onder bod is. Door vooraf hypotheekadvies te regelen, weet je niet alleen wat je maximale hypotheek is, maar ook of je in aanmerking komt voor de nationale hypotheekgarantie, wat verkopers meer zekerheid geeft over jouw bod. En dat geeft jou in de onderhandelingen een net iets sterkere positie. Met natuurlijk dan een positief resultaat. Tot zover.
0: En dan nu het weer.
1: Dank je. Het weerbericht van Rico Schreuder. U kunt dat nalezen op regioweer.wordpress.com. Vandaag schijnt de zon, maar vanochtend zijn nog wel wat wolken zichtbaar. Het blijft droog en het is duidelijk warmer dan de afgelopen dagen. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 27 à 28 graden. Morgen is het zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar waarde tussen 31 en 34 graden. Donderdag is het maximaal 28 tot 29 graden. Maar vanuit het westen stroomt op donderdag geleidelijk minder warme lucht over het land. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog.
0: Mooi. Nou, daar zijn we dan heel blij mee. Dus we kunnen weer naar het strand. En dat is gezellig. Maar nou, we gaan nu naar een heel ander plaatsje in Nederland, dames en heren. Want Angela heeft een hele leuke 3-in-1 uitgezocht.
1: Ja.
0: Daar vertellen we zo meteen meer.
1: Ga ik zo meteen over vertellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Moet hij het wel doen natuurlijk. Drie in één.

0: Ja, leuk toch? Het is een bandje uit het noorden, dames en heren.
1: Ja.
0: Om precies te zijn, uit Oud-Pekela.
1: Jazeker.
0: En daar waren wij op vakantie.
1: Ja. Vandaar, deze drie. In één.
0: Ja,
1: dit waren de Rodies.
0: Ja,
1: ja, die toch best wel aardig aan de weg timmerden in de jaren 60.
0: Zeker.
1: En waren ook buiten Nederland best wel bekend eigenlijk.
0: Ja.
1: Maakte leuke muziek, daar heeft u net wat van kunnen horen. En het leuke is, als je, mocht je ooit in de gelegenheid zijn om in Oud-Pekela te zijn.
0: Ja.
1: En daarheen te gaan.
0: Wat over
1: sowieso een aanrader, want de omgeving is echt waanzinnig mooi.
0: En het is een ontzettend leuk dorpje.
1: Heel mooi.
0: Nog niet ten prooi gevallen aan allerlei projectontwikkelaars.
1: Nee, alles is nog echt nagenoeg oude staat op het winkelcentrum na.
0: Ja, precies.
1: Dat is het enige wat er modern is.
0: Ja.
1: Maar op het Raadhuisplein, voor het winkelcentrum, staat een monument.
0: Ja.
1: Met de drie hoofden van...
0: Vier.
1: Vier hoofden van de Rodies.
0: Ja.
1: En het leuke van het monument is, aan de zijkant zit een QR-code. En als je die inscant en je klikt erop, dan krijg je dus hun muziek te horen.
0: Ja.
1: Dat is echt... je verwacht eigenlijk in zo'n heel oud dorpje niet iets van dergelijke moderne aard. Maar het is wel.
0: Ja.
1: En het is heel leuk.
0: Ze zijn in Oud-Pekela op de net zo trotse Brodies als Liverpool op de Beatles, zou ik maar zeggen.
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets. Het is een heel leuk monument. Ik ben er gaan kijken, want ik had het al op internet gezien dat het er was. Maar ik wilde het natuurlijk ook zelf zien. Dus ik ben er gaan kijken. En ik heb het ook geprobeerd. Dus je telefoon voor die QR-code aan de zijkant. En dan kom je op Spotify terecht. En dan krijg je gewoon een complete playlist met bijna al hun muziek erop. Dus,
1: alle muziek van de Rodies.
0: Dus dat is ontzettend.
1: Dus je kunt daar eigenlijk best wel eventjes zoet brengen op dat pleintje.
0: Ja, en dan lekker naar die muziek luisteren.
1: Ja, doe dat wel op een dag dat het iets wat bewolkt is. Want als de zon daarop staat te branden, is het niet te doen.
0: Nee, dan is het bloed heet.
1: Het is echt bloedje heet.
0: Maar goed, prachtig om dat te zien. Liedje van de Sidekick.

0: eerste hit van dit gezelschap, van deze dames, Jacqueline en haar zuster Govaas. Waarom heb je dit gekozen eigenlijk?
1: Nou, omdat dit dus ook weer een mooi voorbeeld is, Crescent, van een Nederlandse band die eigenlijk best wel heel erg goede nummers maakte. En vind ik eigenlijk in het huidige muzikale klimaat niet zo heel veel aandacht krijgen.
0: Nee, vind ik dus ook.
1: Heel onterecht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het was van de week trouwens, dat was zondag als ik het goed heb, was het een jaar geleden dat Joyce Kooijmans ons ontviel, dat hij overleed. En hij wordt nog steeds gemist.
1: Noden.
0: Vandaar.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen.

0: mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Tuinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Ja, welkom terug. We zijn er weer. Tweede uur van Eindeloos Eimond op deze dinsdag. Den 28e juli 2026. En we gaan er nog een uurtje gezelligheid van maken. We hebben nog veel mooie muziek. We hebben nog het regionieuws straks. En nog veel meer leuks. Dus we gaan het allemaal. Oh, wacht, ik zal Angela ook even aanzetten.
1: En een heel leuk stukje cabaret.
0: Ja, dat komt nu natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dan moet ik weer even... Ja. Dat klopt, dat gaan we nu doen. Een heel leuk stukje cabaret. En dat is van de grande dame van het Nederlands cabaret.
1: Van de huidige...
0: generatie, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we gaan even zoeken en hier komt die.
2: Oh ja, ik wil even iets heel anders doen, even tussendoor. Ik ben namelijk cabaretier, hè? Zoals je misschien weet. Ja. Wat is nou? Zo is het toch? Nou, ja. Nou, alleen ik heb eerlijk gezegd inderdaad heel weinig liedjes over wereldleed en protestliederen en zo. Echt cabaretliedjes, zou ik maar zeggen. Ik hou niet zo van protesteren en zo. Dus ik heb nou een oplossing heb ik gevonden. Ik heb namelijk één lied geschreven, daar zit gelijk in één keer alles in. Hebben we dat gehad en hoeven we daar de hele avond verder ons geen zorgen over te maken. En dan heeft u het allemaal gehad, heb ik het ook allemaal gehad. En dan, het begint met een soort treurige, melancholische inleiding, omdat je een beetje in een mistroostige stemming komt. En dan zing ik even al het leed wat er maar op de wereld te koop is. En dan zeg ik ook even bij wat is dat jullie niet in de war raken. Nou.

De speeltuin, de bloemen, de bijen. Het fluiten, we zijn het verleerd. Het wordt allemaal minder, de kinderen worden na het vrijen. En meteen even geaborteerd. Abortsproblematiek, het lekt in de kerncentrale. Het dringt in mijn achtertuin door. Radioactieve straling, zo zoet aan begin ik te kalen. Kanker, ook mis ik aan één kant een oor. Van Gogh, ik ben ziek en jij. Aanklikvergiftiging,

Mijn broer moest nou eindelijk op kamers. Uit armoede heeft hij gekraakt. Woningnood door stormrammen, traagas en hamers. Is hij invalide geraakt? Verharding van het politieoptreden, bananen en appels en peren. Ze groeien niet meer aan een boom. Milieuvervuiling, het vlees is niet meer te verteren. Bio-industrie met al dat sulfiet en hormoon. Ik ben ziek en jij gaat door.

0: Ja. Yep.
1: Ja, dat zijn wel gelijk, want je hebt alle problemen in tijd van 3 minuten heb je benoemd.
0: Heb je alles gehad?
1: Je hebt alles gehad.
0: Ja.
1: Moet je verder niks meer te doen. Dat is lekker makkelijk, toch? Ideaal.
0: Ja, in 3 minuten alle wereldproblemen even behandelen en dan de rest van de dag gewoon weer doen waar je plezier in hebt.
1: Kijk.
0: Dat.
1: En daar gaat het dus om. Gewoon
0: ja.
1: lekker weer even lachen. He? Toch?
0: Ja.
1: Goed, Jelly Roll, Hands Up, dat is een nieuwe van een paar weekjes geleden. En die gaan we maar eens even draaien, denk ik. Ja, ik weet het wel zeker dat we dat gaan doen. Daar komt-ie.

Ja, lekker. Sorry. Een lekkere plaat. Jelly Roll heet de man of de band. Dat wil ik afwezen. Maar het nummer dat heet Hands Up, oftewel hand omhoog. Maar hij schiet niet. Dus niks aan de hand. Maar wel een lekker vrolijk nummer. Ik hou er wel van. Een beetje zomers en zo. Het volgende is weer iets totaal anders. Want je weet, in dit programma draaien we van alles. En we gaan alle kanten op. Het vliegt alle kanten op. En dat mag ook allemaal. Bob Dylan van het album The Freewheeling Bob Dylan. Een van, volgens mij, zijn tweede album. Uit het begin van de 60e jaren. Nog dat hij lekker akoestisch bezig was met gitaartje en mondharmonicaatje. Don't think twice, it's alright.

0: En de Freewheeling Bob Dylan, dat album, daar komt het liedje vanaf. Nog de echte oude Dylan, toen hij nog een folkzanger was. Later zou hij met een elektrische gitaar opkomen tijdens het Newport Folk Festival en met een elektrische band. En toen werd hij nou bijna weggehoond, want die folkpuristen die wilden dat helemaal niet. Maar Dylan wilde gewoon wat anders en hij verloor toen een heel groot publiek door een ander publiek weer terug te krijgen. Zo gaat dat gewoon in de muziekwereld. Dus, maar dit was een heel vaak gecoverd liedje van Dylan. Don't Think Twice, It's All Right. En het is lekker om te horen, toch?
1: Zeker weten.
0: The Outsiders. Lying all the time.

0: dus toen de tijd, zeg maar, een van de allereerste punkbands van de geschiedenis in de halverwege de jaren 60.
1: Ja, mag je wel stellen. Ja, laatst al een keer een klein documentaire gezien. Maar ja, dan weten we ook waar zo'n beetje de punk vandaan komt.
0: Nou, ze waren een van de grote voorlopers ervan, hoor. In die tijd. Rebels waren ze. Vreselijk rebels. Heerlijk. Goed, ik hoorde Rina Haver in de ochtendmix vanmorgen zeggen dat ze een beetje op country zat op dit moment. En ze draaide een heel mooi country nummer. Nou, Rina, dan is deze voor jou. The Queen of Country, Emmylou Harris.

Ja, ze is nog steeds actief, hè, deze dame. En fantastische zangeres Emmy Lou Harris. Ik heb er diverse LP's van in de kast staan. Ik vind het echt zo lekker. En het kan swingen bij haar zoals dit. Maar het kan ook heel, heel, heel gevoelig worden. Een hele mooie ballad. En ze heeft gewoon een prachtige stem. Emmy Lou Harris dus, om precies te zijn. En dat was mooi. Voordat we naar het regionieuws gaan, want dat komt er natuurlijk weer aan. Dat hoort zo in dit programma. Gaan we eerst nog even een nummer draaien van het meest recente album van de heer Paul McCartney. En persoonlijk vind ik dit het mooiste nummer wat erop staat. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk. Het nummer is getiteld Mama Gets By.

0: vind het een schitterende track van het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane, zo heet het. En het is alweer een tijdje geleden dat het uitkwam. Maar het is nog steeds mooi en het blijft nog steeds een prachtige plaat. En geproduceerd door Andrew Watt. En dat is dezelfde meneer die ook het nieuwe Rolling Stones album geproduceerd heeft. En op dat nieuwe Rolling Stones album, daar speelt Paul McCartney dan weer op één nummer bas. Dus dat is ja, een
1: Beatle, mooie kruisbestuiving.
0: Ja, een Beatle, ja, een Beatle bij de Stones, zeggen ze dan. Hè? Nee. Ja, zo is dat. En, maar goed, het is tijd om eventjes naar het nieuws te gaan. Ik zei het al, door wat vervelende dingen, instellingen die weg zijn, kan ik even geen gebruik maken van jingles. Dus het gaat zonder jingles, maar we gaan wel naar het nieuws.
1: Tuurlijk. Dierenasielen in de regio worden overspoeld met zwangere katten. Door het geboorteseizoen is de instroom de afgelopen weken flink toegenomen. Bij dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden is het aantal binnengebrachte kittens zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De opvang doet daarom een dringende oproep aan mensen die tijdelijk een nestje willen opvangen. Voor Marleen Welbergen van Kerbert is het een mysterie waarom er dit jaar zoveel zwangere katten worden binnengebracht. In de kattenopvang is het ondertussen heel erg druk. Om alle kittens goed te kunnen verzorgen is het asiel dringend op zoek naar pleeggezinnen. Mensen die daar interesse in hebben, kunnen contact opnemen met de dierenopvang Kerbert in IJmuiden. En na een kennismaking en uitleg over de verzorging wordt gekeken of de situatie geschikt is. Wilt u zich aanmelden als pleeggezin, dan kan dat via de website van het dierenopvangcentrum Kerbert. Geluidsoverlast is al jarenlang een terugkerend probleem in Wijk aan Zee. Met het pilotproject Laat Je Horen willen overheid, gezondheidsinstanties en Tata Steel beter inzicht krijgen in hoe inwoners die geluidsoverlast ervaren. Laat Je Horen is een samenwerking tussen de gemeente Beverwijk, GGD Kennemerland, de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Tata Steel. Op verschillende locaties in en rond Wijk aan Zee meten geluidsmeters dag en nacht het omgevingsgeluid. Ook inwoners kunnen hun ervaringen delen door meldingen te doen, vragenlijsten in te vullen en mee te doen aan een geluidswandeling. Het project is opgezet vanwege de aanhoudende geluidsoverlast in de gemeente Beverwijk, waaronder door industriële activiteiten van Tata Steel. Deze overlast leidt tot veel meldingen en een groeiende behoefte aan beter inzicht in zowel het geluidsniveau als de ervaren hinder. Dit al dus een woordvoerder van de gemeente. Boeren hebben gisteren op meerdere locaties in Nederland actie gevoerd uit protest tegen de ingrijpende stikstofplannen van het kabinet. De demonstranten eisen dat de landbouwminister Van Essen de plannen intrekt en de agrarische bedrijven hun bestaande vergunningen behouden. In de middag verzamelden zich boeren op tientallen trekkers langs verschillende snelwegen. Ze vonden actie plaats bij de Merwedebrug aan de A27... op de A16 bij de Moerdijkbrug, op een viaduct boven de A7 bij Weidewormer en langs de A2 tussen Vianen en Nieuwegein. In de avonduren kwamen daar in tal van plaatsen door het hele land nog acties bij. Organisatoren kozen er bewust voor om de trekkers naast de wegen te plaatsen, zodat het overige verkeer zo min mogelijk hinder zou ondervinden. De protesten werden onder meer georganiseerd door Agractie en Farmers Defence Force. Broekpolder en Westertuinen worden onder starters in de regio steeds vaker in één adem genoemd. En dat is niet toevallig. Beide wijken zijn overzichtelijk opgezet, hebben scholen binnen fietsafstand en een prijsniveau dat voor een eerste koop nog te overzien is. En zeker vergeleken met wat diezelfde vierkante meters een paar treinstations verderop kosten. Het grootste verschil tussen starters die snel raak schieten en starters die keer op keer misgrijpen zit zelden in de wijk die ze kiezen. Het zit vooral in de voorbereiding. Wie pas na het vinden van een leuk huis gaat uitzoeken wat de bank wil financieren, verliest kostbare dagen en daarmee vaak ook het huis van hun keuze. Wat heel verstandig is, is om hypotheekadvies te regelen voordat je überhaupt een bod gaat doen op een woning. Ook belangrijk is of je in aanmerking komt voor de nationale hypotheekgarantie. Dit geeft verkopers meer zekerheid over je bod en geeft jou in de onderhandeling een net en iets sterkere positie. Tot zover.
0: En dan nu het weer.
1: Goed. En het weerbericht is als gebruikelijk van Rico Schreuder. Vandaag schijnt de zon, maar vanochtend waren er nog wat wolken zichtbaar. Het blijft droog en het is duidelijk warmer dan de afgelopen dagen. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 28 graden. Morgen is het zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar waarde tussen 31 en 34 graden. Donderdag is het maximaal 28 graden, maar vanuit het westen stroomt dan geleidelijk minder warme lucht over het land uit. Er zijn ook dan een flinke periode met zon en het blijft ook droog.
0: En dat was het weerbericht en het nieuws onder van Rico Schreuder. En samengesteld, liefdevol samengesteld, zoals Frank altijd zegt, door Angela Jansen.
1: Aha, aha, aha.
0: Heb je het warm?
1: Nee.
0: Goed, ik ga je even blij maken. Rolling Stones. Van het nieuwe album Foreign Tongues.

0: Foreign Tongues. Als u gisteravond toevallig naar de Radio Note Show geluisterd heeft, heeft u hem helemaal kunnen horen. Wat een prachtig nummer. Gezongen door Keith Richard.
1: Ja.
0: Het is jouw favoriet.
1: Ja, mijn favoriet van dit album.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar... Prachtig nummer.
0: Ja, en dan die stem van Keith Richard.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker om te horen. Goed, het wordt mooi weer, dames en heren. Dat hebben we natuurlijk in de zaal gehoord. Het wordt weer warm, dus we moeten maar een beetje...
1: Ah, het is maar één dag
0: hier. Nou, twee dagjes, toch?
1: Donderdag wordt het alweer koeler. En ja. We zitten hier aan de Westkust. Dus ja. Dan is het hier al gauw gebeurd, hoor.
0: Nou, als ik toch naar buiten kijk en ik zie dat heerlijke strakblauwe hemeltje daar... en de zon die volop schijnt...
1: Windje is nog lekker koel.
0: Ja. Kom ik toch een beetje in de Spaanse sferen.

0: Ja, en dat is een nieuwe van de Gypsy Kings. En dat is lekker. Dat brengt je gewoon weer een beetje in Spaanse sferen. Nummer uit, lekker hè. Brengt jou terug naar je jonge jaren natuurlijk, toen je in Spanje was.
1: Ja, zeker.
0: Het nummer is genieteld Mil Años. En tenminste, als ik het goed uitspreek, maar dat neem ik aan van wel.
1: Mil Años.
0: Mil Años.
1: Mm-hmm.
0: Wat betekent dat?
1: 1000 jaar.
0: 1000 jaar. Ik was er al bang voor. Goed, Shambuzi samen met Leon Bridges. Dat is een hele nieuwe release. En die gaan we naar luisteren. En dit nummer moet je maar niet in Frankrijk en Spanje draaien op dit moment. Want de titel is Burn It Down.

0: Jamboozy, zo heet de band. En die deden dat samen met Leon Bridges. En nummer was getiteld Burn It Down. En, ja, dat denk je toch even terug aan al die mensen daar in Zuid-Frankrijk en zo.
1: En
0: Spanje, dat is echt verschrikkelijk. Moet je maar eens voorstellen wat zou gebeuren als je bijvoorbeeld Park Westerhout zou overkomen. Niet te hopen, moet ook niet gebeuren. En maar het is voor die mensen daar vreselijk.
1: Ja, dat sowieso. Maar ook al die mensen die in die regio op vakantie zijn, er zijn erbij, die zijn echt alles kwijt.
0: Ja, en dan ook nog alle mooie natuur die vernietigd is. Nou,
1: ja,
0: een grote ramp. En als je daarna gaat, dat er ook nog gekken zijn die dan hier in Beverwijk langs de Achterdijk
1: de bol in de fik.
0: De bol in de fik steken.
1: In de hen steken, ja.
0: Wat een kronkel moet je dan hebben in je hersens. Maar goed, we gaan eventjes iets anders draaien. En dat is ook weer leuk. Want dit gaat helemaal terug naar de tijd dat ik zelf misschien 2, 3, misschien was ik 4 jaar. Dat wil ik afwezen. En dit plaatje hadden wij thuis op 78 toeren. Want dat was voor de kindjes van toen de tijd vreselijk leuk. Nou, ik neem u allemaal, voor al die mensen die tot de babyboomers behoren en die in de jaren 46, 47, 48 geboren zijn, even helemaal terug naar jullie kleutertijd. Luister maar.

0: Ja, dat is nou echt pure nostalgie. Dat is echt 70 jaar oud, denk ik. Schat ik zomaar.
1: Nou, op zijn minst.
0: Hè?
1: Op zijn minst.
0: Ja, op zijn minst. Dan moet ik even heel snel ingrijpen. Want nu schijnt mijn programma ermee uit. Het kan er ook nog wel bij. En dat lossen we dan wel weer op een andere manier op natuurlijk. Want er zijn diverse mogelijkheden. Ik moet het even een beetje volpraten, dames en heren. Want ineens stopt mijn speler ermee. Ja, en dan komt natuurlijk het moeilijke feit. Nou, doen we even dit gewoon.
2: Interviews.
0: Oh, die hebben we al gehad. Het is dan niet te geloven. Ik hoop dat hij op tijd weer opstaat. Ik moet even... Ja, hij is er weer. Nou, dan nog eventjes wachten tot alles geladen is. Ja, nou, dan kunnen we weer vrolijk verder. Ik moet even kijken nu. Ja, we gaan deze eventjes doen. Dat kan ons wel schelen. Het is een hele leuke plaat. En die ga ik even draaien. Ja, sorry, ik moet eventjes volpraten. Want ik zei het al, het programma scheen ermee uit.
1: Ja, het duurt even.
0: Ja, dat is de wet van Murphy, hè, die je dan hebt.
1: Ja.
0: Ja, die wet van Murphy. Dat, als er ook wat fout is.
1: Die Murphy echt.
0: Ja, dat die man
1: afschaffen. Maakt.
0: Goed, Kajak. Royal Bad Bouncer.

kajak. En nummer, dat was het inderdaad, Royal Bad Bouncer. Nou, moet ik even kijken. We gaan, ik hoop dat ik het nog red. Dit. Ringo Starr samen met Paul McCartney.

Ja, ik was er al bang voor. Ik zei het al, door allerlei toestanden is mijn... kon ik er niet zo goed in. Maar Hans vertelt me net dat ik nog maar een minuut heb. Dus we gaan razendsnel afscheid nemen. En Ringo met Paul McCartney, nou, die haal je gewoon te goed. Sorry voor alle dingen die even niet helemaal ging zoals het gaat. Maar daar gaan we dus gauw verandering in brengen. En ik ga u vertellen dat morgen er weer een eindeloos eimond is met Frank. Donderdag met Pim Geurts. En dan vrijdag ben ik er weer samen met Frank. Fijne dag nog. Geniet van het mooie weer. En Angela, jij bedankt voor alle bijdragen. En u bedankt voor het luisteren.

0: bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met

0: net over de grens bij Nijmegen. De slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: My definition of a boombastic.

0: voor Velsen, Menté Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw dan?

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet.

0: De testvlucht is in een Airbus, duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten, zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot

0: Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging.

0: Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie in Heemskerk zoekt een man die iets voor 3 uur 's middags probeerde een juwelier aan het burgemeester Nieleplein te overvallen. De dader ging zonder buit weg en raakte niemand gewond. Hij vlucht op een fatbike en heeft mogelijk een zwarte rugzak. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt. Waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Sea.

360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

niet zo vaak in de platenkast. Lionel Richie, onterecht trouwens, want hij heeft best wel hele goede nummers gemaakt. En destijds met de Commodores was ik er helemaal weg van. Dit heette My Destiny. En wat hebben we hier? Dan gaat iemand lucky worden. Dat is namelijk Daft Punk en Pharrell Williams. Welkom in de platenkast. Wat gaan we doen? Nou, ik zie Luna staan, Los Reyes, Lou Rawls.

Dat waren Los Reyes, even wat lekkere swingende Zuid-Europese klanken, volgens mij Spaans, als ik goed herinner. Los Reyes, jaren 90. Tilly Ben Ben. Dan nu, ik denk dat we naar Engeland gaan, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Een beentje dat heet New Music en ze

0: Mädchen bin.
1: Das war Luz Electric und Mädchen. Oh, Programma is in het Nederlands, hè? Ah ja, het was leuk om te doen, toch? Dus, een van de dingen die ik leuk vind aan radio maken is dat ik mijn talenkennis een beetje kan toepassen. Ik ben nog geen ster, maar ik spreek wel vloeibaar Engels. Dat is wel handig, want dan kan ik jullie meenemen met een dansje. Namelijk The Hustle uit de jaren 70. Van McCoy. Oh ja, als je denkt wat is de hussel, misschien herinner je je Saturday Night Fever nog, waarin ze op de vloer zo om elkaar heen aan het draaien waren. Dat is de hussel.

Als je wat jonger bent dan ik, dan zou je kunnen denken, hey, dit ken ik van de Benga Boys. We're going to Ibiza. Ja, dat klopt. Maar het is al eerder genomen door deze vriendelijke mensen van Typically Tropical. En toen heette het Barbados. Wie hebben we hier uit de platenkast getrokken uit een ver verleden? Wat is dat? 90's, denk ik, hè? Extints. En vier van.

Dat was Moby en Natural Blues, ja. Ik hou van heel veel verschillende muziek en ook van Moby, ja. Maar vervolgens haalt ze uit haar kastje iets heel ouds. Van Bob Dylan, Just Like a Woman.

Wat leuk, deze hoor je niet zo vaak. Shack Attack was dat. En City Rhythm, meestal hoor je bijvoorbeeld een Down on the Street of misschien een Easier Said Than Done. En ze hebben toch heel wat hits gehad zo in de loop van de jaren 80. En dit was er één van. En dat heette City Rhythm. Het leuke aan Facebook vind ik dat ik heb ontzettend veel radiocollega's erop. Bijvoorbeeld een Ben Heersink. En dan ga je in discussie met iemand over muziek en over van alles en nog wat. Ja, dat Birds, dat is een eendagsvlieg. En ik ben een klein weddenschapje met Ben aangegaan. Want ik heb het idee dat we dit over 5 jaar gewoon nog steeds horen. Dus ik zei, ik spreek je nog wel over een jaar of 5. Anouk en Birds.

Die moet ik even helemaal gehoord hebben. Dat was... ik zit even kijken hoor, want ik krijg meteen inspiratie. Want ik vind het... Ja, het klinkt stom. Maar nu toets ik de verkeerde in. Hé, dat is dan van jammer. Er is maar één nummer waarvan ik zoveel hanenvel krijg van het Songfestival. En dan zul je zien dat ik het helemaal verkeerd intik. Dat is RS2. Ken je dat? Van Meccano? Heb ik wel eens eerder gedraaid in de platenkast. Als je een Motje Dadis. Ja, ik heb hem gevonden. Het heeft geloof ik niet gewonnen. Maar dat is ook zo'n vreselijk mooi nummer. En ik heb hem ter plekke gevonden. Ik denk, ja, dat ga ik erachteraan zetten. En ik ga meteen even zwaaien. Voor dit uur dan. Van de platenkast. Aan de koffie. Ja, dit is even een paar dagen geleden hoor. Het begin jaren 70. De inzending destijds van Spanje. Motje Dadis. En

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
5: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
4: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie in Heemskerk zoekt een man die iets voor 3 uur 's middags probeerde een juwelier aan het burgemeester Nieleplein te overvallen. De dader ging zonder buit weg en raakte niemand gewond. Hij vlucht op een fatbike en heeft mogelijk een zwarte rugzak. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
4: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
3: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit

0: 20 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier geen meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. Bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycott van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

piepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag is een juwelier aan het burgemeester Nieleplein in Heemskerk overvallen. De verdachte, een man met lichte huidskleur en zwarte kleding, vluchtte op een fatbike. De politie zoekt hem en vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen bij tips. In Wijk aan Zee meet een pilotproject met sensoren en enquêtes de geluidsoverlast, vooral door Tata Steel. De dorpsraad waardeert de techniek en betrokkenheid, maar benadrukt dat het vooral moet leiden tot minder overlast en concrete verbeteringen voor bewoners. Gerald Alders blijft bij Telstar en is de beoogde rechtsback voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Amsterdammer wil zich na 7 wedstrijden vorig jaar meer laten zien. Telstar oefent vrijdag tegen VfL Wolfsburg. De competitie start zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC om 16:30 middags. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek. Look at

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt